0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na de aardbeving van gisteren zijn in Colombia al 33 naschokken geregistreerd. Volgens de Colombiaanse geologische dienst hadden die een kracht tussen 1,4 en 4,8. De aardbeving, die een kracht had van 7,4, heeft minstens aan 111 mensen het leven gekost en naar verwachting loopt dat getal nog op. De hulpdiensten zijn op zoek naar mensen die nog vastzitten onder het puin. Verschillende gebouwen zijn ingestort. De EU, de VS en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Het Turkse parlement heeft gisteravond een baanbrekende wet aangenomen die de reïntegratie mogelijk maakt van voormalige PKK-strijders. Het is een belangrijke volgende stap in een vredesproces tussen de Koerdische beweging en de Turkse staat. De wet, die met een ruime meerderheid is aangenomen, maakt het mogelijk dat gevangenisstraffen voor PKK-leden worden opgeschort en rechtszaken worden uitgesteld of stopgezet. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. De regeling treedt pas in werking nadat PKK zich heeft ontwapend en ontbonden, zoals vorig jaar beloofd. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen omgekomen en 20 mensen gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia, in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland er ballistische raketten en vliegtuigbommen in om industriële installaties en infrastructuur aan te vallen. Rusland lanceerde ook raketten op Kiev. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad ontstonden verschillende branden. Daardoor raakte volgens de autoriteiten 1 persoon gewond. En Delphine Nkanza heeft op het EK Atletiek in Birmingham de eerste Belgische medaille veroverd. De Belgische sprintster won brons op de 100 meter. Nkanza liep de finale in 11 seconden en 600ste. Dat is een persoonlijk record. De Britse Amy Hunt won goud in 11 seconden. We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolkensluiers. Het wordt tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig en nog warmer. De komende 3 dagen liggen de maxima boven de 30 graden.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na de aardbeving van gisteren zijn in Colombia al 33 naschokken geregistreerd. Volgens de Colombiaanse geologische dienst hadden die een kracht tussen 1,4 en 4,8. De aardbeving, die een kracht had van 7,4, heeft minstens aan 111 mensen het leven gekost en naar verwachting loopt dat getal nog op. De hulpdiensten zijn op zoek naar mensen die nog vastzitten onder het puin. Verschillende gebouwen zijn ingestort. De EU, de VS en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Het Turkse parlement heeft gisteravond een baanbrekende wet aangenomen die de reïntegratie mogelijk maakt van voormalige PKK-strijders. Het is een belangrijke volgende stap in een vredesproces tussen de Koerdische beweging en de Turkse staat. De wet, die met een ruime meerderheid is aangenomen, maakt het mogelijk dat gevangenisstraffen voor PKK-leden worden opgeschort en rechtszaken worden uitgesteld of stopgezet. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. De regeling treedt pas in werking nadat PKK zich heeft ontwapend en ontbonden, zoals vorig jaar beloofd. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen omgekomen en 20 mensen gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia, in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland er ballistische raketten en vliegtuigbommen in om industriële installaties en infrastructuur aan te vallen. Rusland lanceerde ook raketten op Kiev. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad ontstonden verschillende branden. Daardoor raakte volgens de autoriteiten 1 persoon gewond. En Delphine Nganza heeft op het EK Atletiek in Birmingham de eerste Belgische medaille veroverd. De Belgische sprinter won brons op de 100 meter. Nganza liep de finale in 11 seconden en 600ste. Dat is een persoonlijk record. De Britse Amy Hunt won goud in 11 seconden. We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolkensluiers. Het wordt tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig en nog warmer. De komende 3 dagen liggen de maxima boven de 30 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Johan Waterschoot.

jaren 80. Xtilly Dan, Donald Fagen met zijn EGY, dat stond voor International Geographical Year. Of misschien moeten we nu wel spreken over die International Eclipse Year. The day before, hè? Nog een dagje geduld en dan kunnen we omhoog kijken in de lucht. En hopelijk zien we die zon verdwijnen. Sting nu met zijn Fields of Gold. Hele fijne dinsdagochtend.

nieuwe nummer van Taylor Swift, geschreven en ingezongen voor de soundtrack van Toy Story 5. Dat is wel schattig van die Taylor Swift, die ook het nummer August liet schrappen. Mocht niet meer in de portfolio staan van het team van Trump op TikTok. Voilà. Die is daar zeker geen fan van, denk ik. Straks Take That met Sure, Back to the 90s. Ik heb nog Fleming met Amsterdam. En nu Michael Jackson, Smooth.

0: Usher van Take That was dat. En nu heb ik... zijn de jarigen van de dag. Op deze 11 augustus zijn jarig. De Vlaamse komiek Luc Kaals vindt het niet zo grappig, maar hij wordt wel 74 jaar. De eerste overwinnaar van de Soundmix Show. Dat gebeurde al in 89. Wim Ravel had die prijs binnen. En hij wordt vandaag 61. Bekendste van het trio is Evi Gruijaert, het radio- en tv-fenomeen. Ze wordt 47. Van harte proficiat. Misschien mag ik deze wel voor jullie spelen. Another and 54 Ultra en Talk to You.
1: The music sounds great! Dit is Land van Maas.

0: Tomorrow is het Eclipse Day, dat weten we al, Berre. Yesterday, Today en Tomorrow, de nieuwe single was dat van Den Berre. Tijd voor het weerbericht. En dat is de moeite voor vandaag. 11 augustus wordt het in Vlaanderen zonnig en warm. Maximaal rond 27 graden. Daarna loopt de temperatuur verder op. Morgen krijgen we rond 32 graden Celsius. Donderdag en vrijdag zelfs 36. Ja, we zitten in de lift voor weer een hittegolf. Dus alle middelen gebruiken om af te koelen, zou ik zo zeggen. Girlfriends in het
1: Land van Waals.
2: The music sounds great.
0: Net als Tom Helsen en Sun in Our Eyes.

Moet er nog zon zijn? Die kregen we van Tom Helzen. Sun in Her Eyes. Toch al bijna 19 jaar geleden. Backstreet Boys op deze dinsdagochtend. All I Have to Give.

ook weer lekker zomers. Hè? Drake en Rihanna, too good. Nou, dat horen we wel in het nieuws, of dat er goed nieuws in steekt. Ik hoor jullie graag in het volgende uur van onze dagstart hier.

0: Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Na de aardbeving van gisteren zijn in Colombia al 33 naschokken geregistreerd. Volgens de Colombiaanse geologische dienst hadden die een kracht tussen 1,4 en 4,8. De aardbeving, die een kracht had van 7,4, heeft minstens aan 111 mensen het leven gekost en naar verwachting loopt dat getal nog op. De hulpdiensten zijn op zoek naar mensen die nog vastzitten onder het puin. Verschillende gebouwen zijn ingestort. De EU, de VS en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Het Turkse parlement heeft gisteravond een baanbrekende wet aangenomen die de reïntegratie mogelijk maakt van voormalige PKK-strijders. Het is een belangrijke volgende stap in een vredesproces tussen de Koerdische beweging en de Turkse staat. De wet, die met een ruime meerderheid is aangenomen, maakt het mogelijk dat gevangenisstraffen voor PKK-leden worden opgeschort en rechtszaken worden uitgesteld of stopgezet. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. De regeling treedt pas in werking nadat PKK zich heeft ontwapend en ontbonden, zoals vorig jaar beloofd. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen omgekomen en 20 mensen gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia, in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland er ballistische raketten en vliegtuigbommen in om industriële installaties en infrastructuur aan te vallen. Rusland lanceerde ook raketten op Kiev. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad ontstonden verschillende branden. Daardoor raakte volgens de autoriteiten 1 persoon gewond. En Delphine Nkanza heeft op het EK Atletiek in Birmingham de eerste Belgische medaille veroverd. De Belgische sprinter won brons op de 100 meter. Nkanza liep de finale in 11 seconden en 600ste. Dat is een persoonlijk record. De Britse Amy Hunt won goud in 11 seconden. We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolkensluiers. Het wordt tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig en nog warmer. De komende 3 dagen liggen de maxima boven de 30 graden.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radio reclame, bel je 03 760 18 00.
4: Dit is

Mick Ucknell, de roodharige van Simply Red, ja, vond een sample terug. Give It Up van de Nederlandse dance duo The Good Man. En was ook een beetje geobsedeerd door die trommels die hij in Brazilië ergens had gehoord. Met de muziek van Sergio Mendes. Dus eigenlijk is het een beetje een Braziliaans liedje. Die Fairground van Simply Red. Welkom dinsdag 11 augustus. Ik blijf bij jullie nog tot een uur of negen. Een beetje in het gezelschap nu van Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You?

0: Ja, ze schitterde als een sterretje in laat jaren 80 met een paar hits zoals Fast Car en deze Baby Can I Hold You. We keren even terug naar de jaren 70 in Philadelphia met Harold Melvin en zijn Blue Notes, The Love I Lost. De House Martins mogen dan weer in koor zingen, die Caravan of Love. En DJ Licious en Milo zijn tegenwoordig ook hot. Dat ze, dat DJ Licious ook zijn ding mocht doen, hè. Nog op de mainstage van de Lokerse feesten als afsluiter. Forever Young.
1: Let the sun shine in. Radio

0: love it. Uit de streek van Philadelphia, vandaar heet het The Philly Sound. Een van die bekendere artiesten. Toen waren Harold Melvin en zijn Blue Notes in 73 met The Love I Lost. Als je van dit soort muziek houdt, moet je maar eens te raden gaan bij Serge van Brakel, want hij speelt ze in The Crooner Factory vanaf september. Terug op donderdagavond op antenne. Zo dadelijk bij u terug met Joel Corry en Tom Grennan in Lionheart.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: lekker dansnummer van een paar jaar geleden. Tijd voor het weerbericht. Vandaag gaan de temperaturen al richting 27 graden. Het gaat weer verder oplopen. Woensdag 32, donderdag en vrijdag 36. Goed smeren tegen de zon, dat is alvast een goede boodschap. En veel drinken, ja, hydrateren, dat moet je zeker doen. Komt er nog aan, Eurythmics, When Tomorrow Comes, maar eerst Bruno Mars, On My Soul.
1: Dit is Land van Waas. The music sounds great.

0: Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: met Savage Garden. Hiervoor feestje met Mika en Pharrell Williams. Guns N' Roses nog op het menu samen met Liberty X. Just a little.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: Radio Land van Waas. Summer sounds great.

Een beetje van dit en een beetje van dat. En heel veel Liberty X. Just a little. Mijn lieve vrienden hier van de radio. Normaal zat Michiel Tiron hier op deze plaats. Maar ja, die hoor je later deze namiddag nog bij Land van Waas. Mag er een hele fijne dag van. Ik ben er morgen terug om 7.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vlaanderen houdt voorlopig vast aan het oudere vaccin tegen pneumokokken. Dat heeft HLN vernomen. Nochtans beschermt een nieuwer vaccin tegen meer varianten van de bacterie. Vier Vlaamse kinderen overleden vorig jaar aan een pneumokokkeninfectie. Overschakelen is niet zo eenvoudig. Van het nieuwe vaccin zijn vier dosissen nodig in plaats van drie. Kind en gezin biedt het oudere vaccin gratis aan. Ouders die voor het nieuwe kiezen, moeten daarvoor zelf €268 betalen. In Leopoldsburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij zou zaterdagavond zijn partner aangereden hebben met zijn bestelwagen toen ze terugkwamen van een festival. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust heeft aangereden. Het parket onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan progeria, een zeldzame genetische ziekte waardoor het lichaam veel sneller veroudert. Van de Weert werd in 2003 bekend bij het grote publiek. Hij was toen nog een kind. Later bouwde hij ook een carrière uit als DJ en influencer. Artsen gaven hem oorspronkelijk minder dan 12 jaar. Hij is uiteindelijk 28 geworden en was daarmee een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. De gemiddelde levensverwachting van mensen met de aandoening is 15 jaar. In Colombia is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen tot 132. Bijna 600 mensen raakten gewond. Zo'n 1500 huizen zijn beschadigd en zeker 60 gebouwen storten in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Er zijn al tientallen naschokken geweest. In het getroffen gebied is de noodtoestand afgekondigd. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties en Europa hebben al noodhulp beloofd. Het is en blijft zonnig. De temperatuur komt uit op zo'n 29 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren. Donderdag en vrijdag halen we tot 35 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Classic hits, non-stop.

In Sint-Niklaas is er tot en met 14 augustus de Volkskunstweek met volksdansen uit Litouwen, Portugal, Polen en Vlaanderen. Er zijn gratis voorstellingen op bijzondere locaties. Op de Grote Markt in Sint-Niklaas op maandag 10 augustus om 8 uur 's avonds. Op de Dries in Sinaai op woensdag 12 augustus om 8 uur 's avonds. En in het Begijnhof in Dendermonde op donderdag 13 augustus om 3 uur in de namiddag. Er is ook een slotvoorstelling, maar daarvoor moet je wel tickets kopen. Die slotvoorstelling is er op vrijdag 14 augustus om 8 uur in de Klavers in Belzele met als extra klaroenblazers Volkskunstgroep Reinoud uit Dendermonde. En daarvoor moet je dus een ticket kopen. Dat kost 10 euro. Alle info vind je ook op www.ossaart.org. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren opnieuw helemaal in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op verschillende locaties genieten van live muziek, straattheater en tal van activiteiten voor jong en oud. Beveren Buiten brengt topnamen naar het Gravenplein van woensdag 26 tot zondag 30 augustus. Organisator Studio 98 pakt eruit met een gevarieerd programma met bekende namen uit verschillende muziekgenres. Onder andere Mama Chasje, Clouseau, ook Luna, Niels de Stadsbader, Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Milk Inc., Cherry Moon Tracks en nog heel wat andere. Op zondag sluiten Like Me, Samson en Marie, Mega Mindy en Maya erbij het festival familievriendelijk af. Alle info en tickets vind je op www.beverenbuiten.be. Om in de agenda te noteren, van 4 tot 6 september zijn er opnieuw vredefeesten in Sint-Niklaas met het Ballonfestival, de Wereldmarkt en ook de Ballonloop. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be.

0: Land van Waas. The music sounds great.
1: Ai. Fancy!

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vlaanderen houdt voorlopig vast aan het oudere vaccin tegen pneumokokken. Dat heeft HLN vernomen. Nochtans beschermt een nieuwer vaccin tegen meer varianten van de bacterie. Vier Vlaamse kinderen overleden vorig jaar aan een pneumokokkeninfectie. Overschakelen is niet zo eenvoudig. Van het nieuwe vaccin zijn vier dosissen nodig in plaats van drie. Kind en gezin biedt het oudere vaccin gratis aan. Ouders die voor het nieuwe kiezen, moeten daarvoor zelf €268 betalen. In Leopoldsburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij zou zaterdagavond zijn partner aangereden hebben met zijn bestelwagen toen ze terugkwamen van een festival. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust heeft aangereden. Het parket onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan progeria, een zeldzame genetische ziekte waardoor het lichaam veel sneller veroudert. Van de Weert werd in 2003 bekend bij het grote publiek. Hij was toen nog een kind. Later bouwde hij ook een carrière uit als DJ en influencer. Artsen gaven hem oorspronkelijk minder dan 12 jaar. Hij is uiteindelijk 28 geworden en was daarmee een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. De gemiddelde levensverwachting van mensen met de aandoening is 15 jaar. In Colombia is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen tot 132. Bijna 600 mensen raakten gewond. Zo'n 1500 huizen zijn beschadigd en zeker 60 gebouwen storten in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Er zijn al tientallen naschokken geweest. In het getroffen gebied is de noodtoestand afgekondigd. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties en Europa hebben al noodhulp beloofd. Het is en blijft zonnig. De temperatuur komt uit op zo'n 29 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren. Donderdag en vrijdag halen we tot 35 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Classic hits, non-stop.

0: bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Jimmy zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. In Timmy zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. In Timmy zeggen, pas mooi op.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vlaanderen houdt voorlopig vast aan het oudere vaccin tegen pneumokokken. Dat heeft HLN vernomen. Nochtans beschermt een nieuwer vaccin tegen meer varianten van de bacterie. Vier Vlaamse kinderen overleden vorig jaar aan een pneumokokkeninfectie. Overschakelen is niet zo eenvoudig. Van het nieuwe vaccin zijn vier dosissen nodig in plaats van drie. Kind en gezin biedt het oudere vaccin gratis aan. Ouders die voor het nieuwe kiezen, moeten daarvoor zelf €268 betalen. In Leopoldsburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij zou zaterdagavond zijn partner aangereden hebben met zijn bestelwagen toen ze terugkwamen van een festival. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust heeft aangereden. Het parket onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan progeria, een zeldzame genetische ziekte waardoor het lichaam veel sneller veroudert. Van de Weert werd in 2003 bekend bij het grote publiek. Hij was toen nog een kind. Later bouwde hij ook een carrière uit als DJ en influencer. Artsen gaven hem oorspronkelijk minder dan 12 jaar. Hij is uiteindelijk 28 geworden en was daarmee een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. De gemiddelde levensverwachting van mensen met de aandoening is 15 jaar. In Colombia is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen tot 132. Bijna 600 mensen raakten gewond. Zo'n 1500 huizen zijn beschadigd en zeker 60 gebouwen storten in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Er zijn al tientallen naschokken geweest. In het getroffen gebied is de noodtoestand afgekondigd. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties en Europa hebben al noodhulp beloofd. Het is en blijft zonnig. De temperatuur komt uit op zo'n 29 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren. Donderdag en vrijdag halen we tot 35 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Ook in de maand augustus zijn er in Sint-Niklaas op het Sint-Nicolaasplein nog altijd geweldige dansdonderdagen. Op donderdag 13 augustus is dat Baila on Tour. Op 20 augustus popcorn met DJ Erwin Lens. En op donderdag 27 augustus Sal Sensual. Op zaterdag 22 augustus is er opnieuw een editie van de Zaterdagmarkt in Sint-Niklaas. Bezoekers kunnen genieten van een sfeervolle mix van lekkers, brokante, rommelmarktkoopjes en zomerse beleving. Op de Grote Markt staan kraampjes met hapjes en drankjes, terwijl tweedehandsliefhebbers terecht kunnen in de Stationsstraat en op het Stationsplein. Zaterdag 22 augustus. Ook dit jaar pakt de VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan het verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Antwerpse haven heeft de douane gisteren meer dan 105 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde op een schip uit Panama. De drugs zaten verstopt tussen bananen en bevroren vlees. Een gespecialiseerde firma gaat ze vernietigen. Ons leger maakt zich zorgen over mogelijke Chinese spionage. De dienstwagens van verschillende generaals en van de defensiechef zijn daar geproduceerd. Daardoor bestaat de vrees dat China de wagens kan volgen en mogelijk ook toegang kan krijgen tot telefoons die ermee verbonden zijn. Defensie laat de voertuigen onderzoeken en wil voortaan alleen nog Europese auto's aankopen. Flexijobbers kunnen binnenkort mogelijk aan de slag bij de lijn als buschauffeur, technieker of controleur. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder steunt het plan. De vakbonden verwerpen het. Ze waarschuwen voor mogelijke problemen met de veiligheid, de opleiding en de uurroosters. De bonden vrezen ook dat niet alle flexijobbers zich zullen houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt voor scharreleieren van Lerco. Ze worden teruggeroepen omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. De bacterie kan een voedselvergiftiging veroorzaken, vooral als je de eieren rauw eet of verwerkt. Op de website van het FAVV vind je de stempelcodes van de betrokken eieren. Wie ze gekocht heeft, wordt gevraagd ze terug te brengen naar de winkel. De eieren zijn onder meer verkocht bij Colruyt en De Leize. Er zijn nu al 9 doden geteld na de Russische raketaanvallen in Oekraïne. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Rusland zou industriële installaties in verschillende steden, zoals Kiev en Zaporizhia, geviseerd hebben. Oekraïne nam dan weer een Russische olieraffinaderij in West-Siberië onder vuur. Er brak brand uit, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich vlot geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze won haar reeks in 25 seconden en 57 honderdste. Daarmee bleef ze amper 2/10 boven het Belgisch record. En Florine Gaspar gaat door naar de halve finales van de 100 meter schoolslag. We kunnen genieten van een prachtige zomerdag met veel zon en af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur ligt in de buurt van 30 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer. En ook daarna blijft de zomer in het land. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs oplopen tot 35 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Guy van Hemel.

Dat zit nu ergens in onze hersenen, die dopamine. En het maakt ons af en toe gelukkig, ja. Dat is het gelukshormoon. Dopamine, Purple Disco Machine hier bij Radio Land van Laas. Heel goedemiddag, dit is de lunchpauze. We gaan samen ons boterhammendoosje opeten.

Uit de hitlijsten Henri Piavar en Dr. Chai en Sola. Zeg, vandaag is er iets heel speciaals gebeurd in 1932. Wat, dat hoor je zometeen.

0: Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: 's Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 's Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Robbie Williams. Onlangs was hij nog te zien op Live Live, Linkeroever in Antwerpen. Hij was hier bij Radio Landverwaas met Rock DJ. 1932, daar heeft Bernard Picard ook wel geschiedenis geschreven op de huidige dag. 18 augustus 1932 klom hij als eerste mens naar de stratosfeer. Hij wou de straling van de zon daar een beetje gaan bestuderen. De buitentemperaturen waren daar min 55 graden op die hoogte. En in zijn gondel, het was toen een ronde gondel, was het min 16 graden. De man steeg op in Zwitserland en landde zijn grote ballon in het Gardameer. En hij heeft toen geschiedenis, wereldgeschiedenis geschreven. Gebeurde allemaal op 18 augustus 1932, weliswaar te verstaan, wat serieus wereldnieuws was toen in die tijd.
1: Kort, tell me something. You can't play a beat.

gisteravond op de Grote Markt van Sint-Niklaas geweest zijn. Die hebben daar wel Poolse dansers gezien. Ja, het is de Volkskunstweek. Hè. Deze week is zondag gestart en loopt nog tot en met vrijdag. En het gaat naar Belzelen, het gaat naar Sinai, het gaat zelfs naar Dendermonde. Ja, de Volkskunstweek van Sint-Niklaas is afgetrapt gisteravond. Goed op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Heel prettige middag. Het is vandaag dinsdag. En we gaan er een lap op geven op deze middag. Samen onze lunch opeten. Hoe gezellig is dat?

Ja, de fans die hebben waarschijnlijk al een ticket kunnen bemachtigen voor het, de comeback concertreeks van deze dame. Céline Dion gaat terug optreden tussen september en oktober. En ze gaat het doen in, dicht bij ons eigenlijk wel, hè, in Parijs, in Paris, La Défense Arena. En ze begint eraan in september van dit jaar en ze doet er 10. Maar blijkbaar zijn er nog wel andere plannen. Zoals altijd, hè, natuurlijk, met die artiesten. Céline Dion met I Drove All Night. Kan wel eens voorkomen tijdens de vakantieperiode. Hè? De hele nacht de rijden, niet meer aan mij besteed. Veel te gevaarlijker.

Radio Land van Waals. Summer sounds great.

Alex Warren en Fever Dream bij Radio Landverlaas tijdens een lunchpauze. Zometeen een update. Doe je mee van het nieuws, het wereldnieuws. Wat is er allemaal schokkends gebeurd op deze aardkloot? Kom je zo meteen te weten. Na deze van Wang Chung. Everybody have fun tonight. We zullen wel.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Antwerpse haven heeft de douane gisteren meer dan 105 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde op een schip uit Panama. De drugs zaten verstopt tussen bananen en bevroren vlees. Een gespecialiseerde firma gaat ze vernietigen. Ons leger maakt zich zorgen over mogelijke Chinese spionage. De dienstwagens van verschillende generaals en van de defensiechef zijn daar geproduceerd. Daardoor bestaat de vrees dat China de wagens kan volgen en mogelijk ook toegang kan krijgen tot telefoons die ermee verbonden zijn. Defensie laat de voertuigen onderzoeken en wil voortaan alleen nog Europese auto's aankopen. Flexijobbers kunnen binnenkort mogelijk aan de slag bij de lijn als buschauffeur, technieker of controleur. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder steunt het plan. De vakbonden verwerpen het. Ze waarschuwen voor mogelijke problemen met de veiligheid, de opleiding en de uurroosters. De bonden vrezen ook dat niet alle flexijobbers zich zullen houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt voor scharreleieren van Lerco. Ze worden teruggeroepen omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. De bacterie kan een voedselvergiftiging veroorzaken, vooral als je de eieren rauw eet of verwerkt. Op de website van het FAVV vind je de stempelcodes van de betrokken eieren. Wie ze gekocht heeft, wordt gevraagd ze terug te brengen naar de winkel. De eieren zijn onder meer verkocht bij Colruyt en De Leize. Er zijn nu al 9 doden geteld na de Russische raketaanvallen in Oekraïne. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Rusland zou industriële installaties in verschillende steden zoals Kiev en Zaporizhia geviseerd hebben. Oekraïne nam dan weer een Russische olieraffinaderij in West-Siberië onder vuur. Er brak brand uit, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich vlot geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze won haar reeks in 25 seconden en 57 honderdste. Daarmee bleef ze amper 2/10 boven het Belgisch record. En Florine Gaspar gaat door naar de halve finales van de 100 meter schoolslag. We kunnen genieten van een prachtige zomerdag met veel zon en af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur ligt in de buurt van 30 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer. En ook daarna blijft de zomer in het land. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs oplopen tot 35 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.
7: Dit is een nieuw uur.
6: Radio Land van Waas. Guy van Hemel.

Heel goedemiddag, het is ruim 1 uur gepasseerd. U hoort de Survivor en Burning Hout hier bij Radio Landsverlaas. Ik ben bij jou tot 1 uur of 2. En straks gaan we eens even kijken naar het voetbalnieuws. Want er is nieuws, hè? Onze spits Romero, daar gaat het tegenwoordig over. En zo meteen vertel ik je er meer over. Gaat hij of gaat hij niet bij Napoli? We zullen wel zien.

Ja, tegenwoordig is het allemaal transfernieuws als je het hebt over voetbal natuurlijk. Ploegen zijn zich aan het versterken, mensen aan het verkopen, aan het inkopen. Zo ook onze spits, onze Romelu Lukaku, die zit over de grenzen te kijken. Men heeft al een onderling akkoord met Lukaku, de spits, de ploeg waar hij naartoe kan. En dat is namelijk Fenerbahce. Ze hebben 6 miljoen euro veil voor Lukaku binnen te lijven. De spits zou al akkoord zijn, maar Napoli nog niet. Ja, men probeert altijd zoveel mogelijk geld te krijgen. Zeker voor zo iemand. Wereldspits vind ik wel hoor. Desondanks dat er veel kritiek komt op hem, vindt wel een wereldspits. Hij staat er en hij doet iets met die bal. Maar hij staat er wel. Hij vecht niet, hij staat er. Dat is Romelu Lukaku, 6 miljoen euro.

Als dat iemand over je zegt, dan heb je gescoord. Allee, in je gedachten natuurlijk, hè. Damn, I wish I was your lover van Sophie B. Hawkins. Heel goedemiddag. We gaan samen ons lunchbox nog opeten. Vandaag is het niet zo gezond bij mij in mijn lunchbox, zo te zien. Het zijn boterhammetjes met salami. Dat is toch niet zo gezond, hè? Maar er zit wel een stukje komkommer bij. Van gisteren dan nog.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Geef die man een podium, een groot podium, en zet hem er volledig alleen op, met een gitaar, en hij maakt er een fantastisch concert van. Ed Sheeran was dat, met Give Me Love.
1: Yeah. You feel it, baby?
0: Ken je dit nog? 14 jaar geleden een hit bij ons. Marky Mark. En Good Vibrations. Een goedemiddag.

place to be dit weekend is absoluut weer Bornem. Want daar gaat de dodentocht door. Ze gaan daar 100 kilometer stappen. Er zijn heel wat mensen al een jaar in voorbereiding voor. Terecht, hè, want het is een zware tocht. Zeker weten, 100 kilometer. Ze starten op vrijdag, geloof ik, vrijdagavond. En je hebt tijd tot zaterdagavond 21:30 om die 100 kilometer af te malen. Men is benieuwd met hoeveel zij daar nu starten. En of er een beperking op het aantal deelnemers is daar in Bornem. Maar dat het een feest wordt tijdens die 100 kilometer, daar ben ik zeker van.

Dat is van die richting nieuwe singer-songwriters die fantastische muziek maken. En Phoebe Bridges uit de hitlijsten. En Last Boy bij Radio Land van Waas. Goed, ik hoop dat je je lunchpauze goed hebt besteed en goed naar ons hebt geluisterd. Want wij zijn er toch die de beste muziek draaien. Hè? De beste muziekmix in het Waasland vind je alleen maar bij Radio Land van Waas. Straks is Michiel hier terug. En wij horen elkaar morgen om 12:00. Als ik bij jou nog binnen mag natuurlijk. Dit is Orchestral Maneuvers in the Dark. Je zou het niet geloven, maar het is wel een fantastische plaat uit 1993. OMD en Dream of Me. Tot morgen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Antwerpse haven heeft de douane gisteren meer dan 105 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde op een schip uit Panama. De drugs zaten verstopt tussen bananen en bevroren vlees. Een gespecialiseerde firma gaat ze vernietigen. Ons leger maakt zich zorgen over mogelijke Chinese spionage. De dienstwagens van verschillende generaals en van de defensiechef zijn daar geproduceerd. Daardoor bestaat de vrees dat China de wagens kan volgen en mogelijk ook toegang kan krijgen tot telefoons die ermee verbonden zijn. Defensie laat de voertuigen onderzoeken en wil voortaan alleen nog Europese auto's aankopen. Flexijobbers kunnen binnenkort mogelijk aan de slag bij de lijn als buschauffeur, technieker of controleur. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder steunt het plan. De vakbonden verwerpen het. Ze waarschuwen voor mogelijke problemen met de veiligheid, de opleiding en de uurroosters. De bonden vrezen ook dat niet alle flexijobbers zich zullen houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt voor scharreleieren van Lerco. Ze worden teruggeroepen omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. De bacterie kan een voedselvergiftiging veroorzaken, vooral als je de eieren rauw eet of verwerkt. Op de website van het FAVV vind je de stempelcodes van de betrokken eieren. Wie ze gekocht heeft, wordt gevraagd ze terug te brengen naar de winkel. De eieren zijn onder meer verkocht bij Colruyt en De Leize. Er zijn nu al 9 doden geteld na de Russische raketaanvallen in Oekraïne. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Rusland zou industriële installaties in verschillende steden, zoals Kiev en Zaporizhia, geviseerd hebben. Oekraïne nam dan weer een Russische olieraffinaderij in West-Siberië onder vuur. Er brak brand uit, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich vlot geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze won haar reeks in 25 seconden en 57 honderdste. Daarmee bleef ze amper 2/10 boven het Belgisch record. En Florien Gaspar gaat door naar de halve finales van de 100 meter schoolslag. We kunnen genieten van een prachtige zomerdag met veel zon en af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur ligt in de buurt van 30 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer. En ook daarna blijft de zomer in het land. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs oplopen tot 35 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: 's Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 's Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: 42 gezinnen uit Dilbeek, Lennek en Roosdaal in de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe nachtelijke vliegroute van de luchthaven van Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat ze vinden dat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd. Bovendien heeft die te veel impact op hun welzijn. Sommige gezinnen getuigen dat ze maar 3 uur per nacht kunnen slapen. Een uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De Amerikaanse president Trump is stiekem via een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in de plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen door een dreiging van groeperingen die aan Iran zijn verbonden. Het Libanese parlement heeft gestemd voor het afschaffen van de doodstraf. Dat is een primeur in het Midden-Oosten. Minister van Justitie Adel Nassar noemt de beslissing historisch. De laatste executie in Libanon vond plaats in 2004. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft landgenoot Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Chef Vermeire is uitgeschakeld. Simon Verheerstraeten en Emile Boterman stoten door naar de halve finale van de 100 meter vanavond. Pauline Kokuit wist zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Zeno van Nijgen gaat naar de halve finale van de 110 meter horde. En Camille Laus en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter. Het is zonnig vandaag en tot 27 graden. Ook de rest van de week veel zon en nog wat warmer. Vrijdag tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
3: Dit is een nieuw uur.
2: Radio Land van Waals. Wij zijn klaar voor een nieuw uur Summer Hits en Classics met Michiel Tiron.
4: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: en een dikke smakkert van Tom Jones.
1: Yes.
0: En Art of Noise, dat was Kiss op deze stralende dinsdagnamiddag. Lekkere temperatuur buiten, fijn dat u luistert naar Land van Maas. Dit is je zomervakantie en die zit boordevol muziek, zeker weten. Je gaat het merken tussen nu en 6 uur. Dit zijn de Cornell 74 en 75.

Material Lover is nog altijd de nieuwe plaat van Sienna Spiro hier. Op Waaslands nummer 1 in Hits & Classics in Lokeren is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het besmette paard wordt geëuthanaseerd en dat om verdere verspreiding te voorkomen. Of er andere paarden besmet zijn, is nog niet duidelijk. Op de manege in Lokeren was vorig jaar ook al een paard besmet met moeraskoorts. Van Waas met Kriti Politi, met Stereo MC's, maar uiteraard ook met Jennifer Lopez. Er is Play.

De vrolijke zomervakantie op met extra veel muziek, want summer sounds great. Villa Pace binnenkort, het eerste weekend van september in Sint-Niklaas. En de man die daar ook te zien zal zijn en wellicht ook het liedje zal zingen, is Raymond van het Gunnewoud. Je veux de l'amour komt zometeen de richting uit. Maar ook Christina Aguilera, Maya, Lil Kim en Pink. En als dat nog niet genoeg is, Disciples met On My Mind. Maar eerst de nieuwe Black Box Revelation, Stronger.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

dit jaar kan je opnieuw het ambachtelijke weekend beleven. Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus het Waasland Go with the Flow. Workshops en demonstraties, ervaren ambachten van dichtbij en probeer het zelf. Ook proeven en beleven, genieten van lokale lekkernijen, fietsroutes, ontdek ambachtelijke hotspots op jouw tempo en meet the makers, ontmoet ambachtslieden en hoor een verhaal. Het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen, van Sint-Niklaas tot Beveren, van Lokeren tot Terneuzen. Zaterdag 15 augustus van 12 uur tot 18 uur en zondag 16 augustus van 10 uur tot 18 uur. Alles is te vinden op ambachtelijkweekend.be. Tijdens de Beverse feesten zijn er ook gratis optredens en vaste waarden op Beveren Markt van 27 tot en met 30 augustus. En op de Grote Markt is dat dus naar goede gewoonte dat er heel wat te beleven is. Onder andere de Wolfbeins, de Kids, ook DJ Frank, Le Truut, ook nog Steven en de Madame Bartkuil, de Romeo's. En op zondag Maxime, de Moltenies en DJ Janine. Naast de concerten ook nog heel wat andere activiteiten. De Vakantie 5 voor feestvierders met en zonder beperking. Samen met de Beveren 5 Miles. Ook nog de seniorennamiddag, de avondfeestmarkt, de 75 en 100 kilometer van Beveren en de Olympische straat. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be. In Sint-Niklaas is er tot en met 14 augustus de Volkskunstweek met volksdansen uit Litouwen, Portugal, Polen en Vlaanderen. Er zijn gratis voorstellingen op bijzondere locaties. Op de Grote Markt in Sint-Niklaas op maandag 10 augustus om 8 uur 's avonds. Op de Dries in Sinaai op woensdag 12 augustus om 8 uur 's avonds. En in het Begijnhof in Dendermonde op donderdag 13 augustus om 3 uur in de namiddag. Er is ook een slotvoorstelling, maar daarvoor moet je wel tickets kopen. Die slotvoorstelling is er op vrijdag 14 augustus om 8 uur in de Klavers in Belzele met als extra klaroenblazers volkskunstgroep Reinoud uit Dendermonde. En daarvoor moet je dus een ticket kopen. Dat kost 10 euro. Alle info vind je ook op www.ossaard.org.

Simple Minds, See the Light. Het wordt hier zometeen 4 uur. Je krijgt het nieuws van ons. En ook deze wil ik je niet onthouden vanmiddag. Het is Stella Lefty met dat heerlijke liedje, Boston.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: 42 gezinnen uit Dilbeek, Lennek en Roosdaal in de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe nachtelijke vliegroute van de luchthaven van Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat ze vinden dat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd. Bovendien heeft die te veel impact op hun welzijn. Sommige gezinnen getuigen dat ze maar 3 uur per nacht kunnen slapen. Een uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De Amerikaanse president Trump is stiekem via een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in de plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen door een dreiging van groeperingen die aan Iran zijn verbonden. Het Libanese parlement heeft gestemd voor het afschaffen van de doodstraf. Dat is een primeur in het Midden-Oosten. Minister van Justitie Adel Nassar noemt de beslissing historisch. De laatste executie in Libanon vond plaats in 2004. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft landgenoot Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Chef Vermeire is uitgeschakeld. Simon Verheerstraeten en Emiel Boterman stoten door naar de halve finale van de 100 meter vanavond. Pauline Kokuit wist zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Zeno van Nijgen gaat naar de halve finale van de 110 meter horde. En Camille Laus en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reeksen van de 800 meter. Het is zonnig vandaag en tot 27 graden. Ook de rest van de week veel zon en nog wat warmer. Vrijdag tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

George Michael en Too Funky. In het liedje maakte hij gebruik van zijn grootmoeder. Dan ga je zeggen van hoe kan hij nu gebruik maken van zijn grootmoeder? Zat ze achter de drums? Nee, luister maar, want ze heeft iets te vertellen. Voilà-zie, George Michael. Dinsdagmiddag hier bij Land van Maas zullen we deze nog eens draaien van Ray Parker Jr. I don't think that man should sleep alone.

You Move Like an Animal, Cat's Eye. 130.000 bezoekers het afgelopen week in Lokeren. Afgelopen week tijdens de Lokerse feestweek met Lokerse feesten en volle feesten. En dat brengt natuurlijk een pak aan afval mee. 400 containers worden er deze week opgehaald door afvalintercommunale IDM. Hoeveel afval de mensen hebben achtergelaten, dat wordt later bekendgemaakt. Maar het zullen weer een aantal tonnen aan afval zijn, zeker weten. Hier is Gladys Knight vanmiddag, The License to Kill.

Breakfast at Tiffany's met Deep Blue Something. Straks dat liedje van Santana en Michelle Branch, The Game of Love. Die komt zometeen die richting uit. En verder ook nog CeeLo Green met It's Okay. En deze jongens, die stonden op de lokers. Het zijn die Editors.

Game of Love werd gespeeld door Santana en Michel Branch op deze stralende dinsdagmiddag. Zonnig en 27 graden. Morgen hetzelfde weer, dan stijgen de temperaturen naar 31 graden. En donderdag en vrijdag hou je dan maar pas vast, dan zitten we rond een graad of 35. Dit zijn Shalamar vanmiddag. Make that move. Make

feestmuziek op een zonnige dinsdag in de zomervakantie. There's a party van DJ Bobo. Er komen binnenkort een aantal nieuwe winkels bij. Langs de Heirbaan, vlakbij Crea. Het zogenaamde Crea Park, Mediamarkt, Coolblue en Dreamland openen daar onder meer een winkel. Maar er komen er nog een aantal andere bekende hoor. Hier is Judith van Mirag. I'd love to be in love.

Een zomer vol lekkere muziek en vooral heel veel muziek. En iets minder gelul, maar het nieuws van 5 uur, dat willen we niet onthouden op deze dinsdag, want je bent ook in de zomervakantie altijd up-to-date met ons. Dit is nog altijd een nieuwe plaat van Somebody Hit My Body Isn't Ready. Dat kan gebeuren, dus nog even geduld, hè?

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: 42 gezinnen uit Dilbeek, Lennek en Roosdaal in de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe nachtelijke vliegroute van de luchthaven van Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat ze vinden dat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd. Bovendien heeft die te veel impact op hun welzijn. Sommige gezinnen getuigen dat ze maar 3 uur per nacht kunnen slapen. Een uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De Amerikaanse president Trump is stiekem via een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in de plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen door een dreiging van groeperingen die aan Iran zijn verbonden. Het Libanese parlement heeft gestemd voor het afschaffen van de doodstraf. Dat is een primeur in het Midden-Oosten. Minister van Justitie Adel Nassar noemt de beslissing historisch. De laatste executie in Libanon vond plaats in 2004. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft landgenoot Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Chef Vermeire is uitgeschakeld. Simon Verherstraeten en Emiel Boterman stoten door naar de halve finale van de 100 meter vanavond. Paulien Kokuit wist zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Zeno van Nijgen gaat naar de halve finale van de 110 meter horde. En Camille Laus en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reeksen van de 800 meter. Het is zonnig vandaag en tot 27 graden. Ook de rest van de week veel zon en nog wat warmer. Vrijdag tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren.

dinsdagmiddag. En als je met ons in contact wil komen, dat kan tegenwoordig via de WhatsApp, via onze website rlvb.be. Je klikt op het icoontje en stuur me maar een berichtje wat je aan het uitspoken bent. En of ik misschien voor jou een plaatje kan draaien. Tussen nu en 6 uur. Het zou wel eens leuk zijn. Dit zijn de Benga Boys en We Like to Party. Fijne middag.

Vijf uur voorbij, Martin Garrix en Ed Sheeran. En repeat it, fijne middag toegewenst. 11 augustus ondertussen. Als je langs de Grote Markt in Sint-Niklaas passeert, dan ga je 4 weerstations zien staan die de hittestress in de stad meten. Is het minder warm door de heraanleg van de Grote Markt? Dat is de vraag. Binnenkort de resultaten. Welkom, dit zijn Sugar Hill Gang.

0: En
1: Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be. BE.
4: 'S Ochtends bij het ontbijt.
5: Schatteke, waar is Klaartje?
4: Verstopt in je lunchpakket.
6: Joepie, Klaartje!
4: 'S Avonds in de zetel.
7: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
4: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.

Paul Young, een van die iconen uit de jaren 80. Alhoewel, dit liedje uit het begin van de jaren 90 kwam. Paul Young, I'm only fooling myself. Een heerlijke dinsdag en morgen hetzelfde weer, maar iets warmer bij 31 graden. Een donderdag en vrijdag wordt het maar liefst 35 graden. Een zomer vol muziek met Alex Warren, met Kylie Minogue en met die hit van The Police, Don't Stand So Close To Me. Maar eerst keren we terug naar 1987. The Breakfast Club. Ken je het liedje nog? Hadden toen een dikke ferme hit te pakken. Met dit hier, Right on Track.

Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren opnieuw helemaal in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op verschillende locaties genieten van live muziek, straattheater en tal van activiteiten voor jong en oud. Beveren Buiten brengt topnamen naar het Gravenplein van woensdag 26 tot zondag 30 augustus. Organisator Studio 98 pakt eruit met een gevarieerd programma met bekende namen uit verschillende muziekgenres. Onder andere Mama Chasje, Clouseau, ook Luna, Niels de Stadsbader, Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Milk Inc., Cherry Moon Tracks en nog heel wat andere. Op zondag sluiten Like Me, Samson en Marie, Mega Mindy en Maya erbij het festival familievriendelijk af. Alle info en tickets vind je op www.beverenbuiten.be. Om in de agenda te noteren, van 4 tot 6 september zijn er opnieuw vredefeesten in Sint-Niklaas met het Ballonfestival, de Wereldmarkt en ook de Ballonloop. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Ook in de maand augustus zijn er in Sint-Niklaas op het Sint-Nicolaasplein nog altijd geweldige dansdonderdagen. Op donderdag 13 augustus is dat Baila on Tour. Op 20 augustus popcorn met DJ Erwin Lens. En op donderdag 27 augustus Sal Sensual.

Don't Stand So Close To Me. Dat zijn zo van die dingen die je denkt als je bijvoorbeeld in de rij van de supermarkt staat om aan te schuiven om te betalen. Dan staat zo iemand heel dichtbij je. Zodanig zelfs dat je geurtjes waarneemt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, hè? 1980 was het, The Police, Don't Stand So Close To Me. Sylvie Kreusch en Romeo Elvis, maar eerst Radiohead. Er is dat bekende liedje, dat heet

Frank Boeien en zijn Kronenburgpark. En zo gaan we richting 6 uur. Non-stop muziek tot morgen vroeg 7 uur. Dan maakt Johan Waterschootje weer wakker. En wij zijn er om 3 uur in de namiddag weer.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de haven van Gent schakelen al maar meer bedrijven over op goederenvervoer per vrachtwagen. Door de aanhoudende droogte gaat transport over water nu trager. De sluizen stremmen vaker en schepen verliezen veel tijd met aanschuiven. De haven probeert het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Dat ligt al 3 keer hoger dan normaal. De sluizen blijven ook opnieuw enkele uren langer dicht. Bijkomende maatregelen zijn niet uitgesloten. De droogte bezorgt het transport over water intussen in heel Europa kopzorgen. Het waterpeil van de Rijn blijft laagterecords breken en staat vanmiddag op amper 15 centimeter. Het allerlaagste niveau sinds het begin van de metingen in 1880. De gevolgen voor de commerciële scheepvaart over de Rijn zijn groot. Volgens persbureau Reuters dreigen sommige schepen zelfs vast te komen zitten. Er zouden weken van aanhoudende regen nodig zijn om het waterpeil te doen normaliseren. Werkzoekende jongeren in Brussel vinden steeds moeilijker een job. Volgens Actiris, de Brusselse VDAB, lag het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar in de hoofdstad vorige maand bijna 1/5 hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Van de zowat 100.000 ingeschreven werkzoekenden is nu ruim 10% jonger dan 25. De economische toestand treft jonge mensen zonder werkervaring het hardst, zegt Actiris. Bovendien daalt het aantal werkaanbiedingen in Brussel al 2 jaar. In Lokeren in het Waasland is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het dier is geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Op dezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is nog onduidelijk of er meer paarden besmet zijn geraakt. Vorige week was er in ons land ook al een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het blijft erg warm en zonnig. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 16 graden. Morgen tot 32 graden warm en nog altijd code geel. Donderdag kan het lokaal 35 graden worden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Radio Land van Waals.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de haven van Gent schakelen al maar meer bedrijven over op goederenvervoer per vrachtwagen. Door de aanhoudende droogte gaat transport over water nu trager. De sluizen stremmen vaker en schepen verliezen veel tijd met aanschuiven. De haven probeert het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Dat ligt al 3 keer hoger dan normaal. De sluizen blijven ook opnieuw enkele uren langer dicht. Bijkomende maatregelen zijn niet uitgesloten. De droogte bezorgt het transport over water intussen in heel Europa kopzorgen. Het waterpeil van de Rijn blijft laag de records breken en staat vanmiddag op amper 15 centimeter. Het allerlaagste niveau sinds het begin van de metingen in 1880. De gevolgen voor de commerciële scheepvaart over de Rijn zijn groot. Volgens persbureau Reuters dreigen sommige schepen zelfs vast te komen zitten. Er zouden weken van aanhoudende regen nodig zijn om het waterpeil te doen normaliseren. Werkzoekende jongeren in Brussel vinden steeds moeilijker een job. Volgens Actiris, de Brusselse VDAB, lag het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar in de hoofdstad vorige maand bijna 1/5 hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Van de zowat 100.000 ingeschreven werkzoekenden is nu ruim 10% jonger dan 25. De economische toestand treft jonge mensen zonder werkervaring het hardst, zegt Actiris. Bovendien daalt het aantal werkaanbiedingen in Brussel al 2 jaar. In Lokeren in het Waasland is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het dier is geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Op dezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is nog onduidelijk of er meer paarden besmet zijn geraakt. Vorige week was er in ons land ook al een paard besmet met het Westnijlvirus. Het blijft erg warm en zonnig. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 16 graden. Morgen tot 32 graden warm en nog altijd code geel. Donderdag kan het lokaal 35 graden worden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren opnieuw helemaal in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op verschillende locaties genieten van live muziek, straattheater en tal van activiteiten voor jong en oud. Beveren Buiten brengt topnamen naar het Gravenplein van woensdag 26 tot zondag 30 augustus. Organisator Studio 98 pakt eruit met een gevarieerd programma met bekende namen uit verschillende muziekgenres. Onder andere Mama Chasje, Clouseau, ook Luna, Niels de Stadsbader, Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Milk Inc., Cherry Moon Tracks en nog heel wat andere. Op zondag sluiten Like Me, Samson en Marie, Mega Mindy en Maya erbij het festival familievriendelijk af. Alle info en tickets vind je op www.beverenbuiten.be. Om in de agenda te noteren, van 4 tot 6 september zijn er opnieuw vredefeesten in Sint-Niklaas met het Ballonfestival, de Wereldmarkt en ook de Ballonloop. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Ook in de maand augustus zijn er in Sint-Niklaas op het Sint-Nicolaasplein nog altijd geweldige dansdonderdagen. Op donderdag 13 augustus is dat Baila on Tour. Op 20 augustus popcorn met DJ Erwin Lens. En op donderdag 27 augustus Sal Sensual.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de haven van Gent schakelen al maar meer bedrijven over op goederenvervoer per vrachtwagen. Door de aanhoudende droogte gaat transport over water nu trager. De sluizen stremmen vaker en schepen verliezen veel tijd met aanschuiven. De haven probeert het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Dat ligt al 3 keer hoger dan normaal. De sluizen blijven ook opnieuw enkele uren langer dicht. Bijkomende maatregelen zijn niet uitgesloten. De droogte bezorgt het transport over water intussen in heel Europa kopzorgen. Het waterpeil van de Rijn blijft laag de records breken en staat vanmiddag op amper 15 centimeter. Het allerlaagste niveau sinds het begin van de metingen in 1880. De gevolgen voor de commerciële scheepvaart over de Rijn zijn groot. Volgens persbureau Reuters dreigen sommige schepen zelfs vast te komen zitten. Er zouden weken van aanhoudende regen nodig zijn om het waterpeil te doen normaliseren. Werkzoekende jongeren in Brussel vinden steeds moeilijker een job. Volgens Actiris, de Brusselse VDAB, lag het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar in de hoofdstad vorige maand bijna 1/5 hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Van de zowat 100.000 ingeschreven werkzoekenden is nu ruim 10% jonger dan 25. De economische toestand treft jonge mensen zonder werkervaring het hardst, zegt Actiris. Bovendien daalt het aantal werkaanbiedingen in Brussel al 2 jaar. In Lokeren in het Waasland is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het dier is geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Op dezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is nog onduidelijk of er meer paarden besmet zijn geraakt. Vorige week was er in ons land ook al een paard besmet met het Westnijlvirus. Het blijft erg warm en zonnig. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 16 graden. Morgen tot 32 graden warm en nog altijd code geel. Donderdag kan het lokaal 35 graden worden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de bagagehal van de luchthaven van Zaventem is een vrouw van 22 uit Anderlecht betrapt met twee koffers vol cocaïne, 51 kilo in totaal, met een geschatte straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De feiten dateren van eind juli, maar raakten nu pas bekend. De koffers zaten aan boord van een vlucht uit Sierra Leone in West-Afrika. De vrouw fungeerde als uithaler. Die kopen wel vaker een goedkoop ticket om zo na de security check naar de bagageband te lopen en met de koffers buiten te gaan. De vrouw is aangehouden, maar is thuis met een enkelband. Uit de haven van Antwerpen zijn de eerste 114 containers met podiumonderdelen van de mainstage van Tomorrowland naar Thailand vertrokken. Daar krijgt het dancefestival in december een eerste editie. Het transport gebeurt met een groot binnenschip dat normaal op de Rijn vaart, maar nu stil ligt door de extreem lage waterstand op die rivier. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Eind september komen alle onderdelen toe in Thailand en kan de heropbouw beginnen. In de buurt van de Parijse luchthaven Roissy Charles de Gaulle is een hevige brand uitgebroken in een parkeergarage. Tientallen wagens van vakantiegangers die hun voertuig daar achterlaten bij vertrek hebben er vuur gevat. Op sociale media circuleren beelden van dichte rookwolken die tot in het centrum van Parijs zichtbaar zijn. De brandweer is massaal aanwezig. Nog in Frankrijk, in de kerncentrale van Grevelingen in het noorden van het land, liggen drie reactoren stil door een massale toestroom van kwallen in het koelwater. Er kan maar één reactor van de zes op volle kracht draaien. De centrale kampte al met problemen door de droogte en de vele hittegolven in Frankrijk. De centrale is de grootste van West-Europa en produceert stroom voor een groot aantal gezinnen en bedrijven in Frankrijk en daarbuiten. Voor de veiligheid zou er geen probleem zijn. Kwallen duiken deze zomer buiten gewoon vaak op aan de Franse kust. En na een nieuw doelpuntenrijk spektakelstuk is Union er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs voor de Champions League voetbal. Bij de Noren van Bodo Glimt ging het aan het eind van de tweede verlenging door de knieën en verloor met 3-2. Thuis had Union 3-3 gespeeld tegen de Noren. De Brusselse goals waren van Guilherme en Fousseini. De nacht is helder en zacht, minima tot 16 graden. Daarna snijden we een driedaagse aan met puffen en blazen. Tot 32 graden warm en op donderdag en vrijdag kunnen dat er lokaal 35 worden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de bagagehal van de luchthaven van Zaventem is een vrouw van 22 uit Anderlecht betrapt met twee koffers vol cocaïne, 51 kilo in totaal, met een geschatte straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De feiten dateren van eind juli, maar raakten nu pas bekend. De koffers zaten aan boord van een vlucht uit Sierra Leone in West-Afrika. De vrouw fungeerde als uithaler. Die kopen wel vaker een goedkoop ticket om zo na de security check naar de bagageband te lopen en met de koffers buiten te gaan. De vrouw is aangehouden, maar is thuis met een enkelband. Uit de haven van Antwerpen zijn de eerste 114 containers met podiumonderdelen van de mainstage van Tomorrowland naar Thailand vertrokken. Daar krijgt het dancefestival in december een eerste editie. Het transport gebeurt met een groot binnenschip dat normaal op de Rijn vaart, maar nu stil ligt door de extreem lage waterstand op die rivier. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Eind september komen alle onderdelen toe in Thailand en kan de heropbouw beginnen. In de buurt van de Parijse luchthaven Roissy Charles de Gaulle is een hevige brand uitgebroken in een parkeergarage. Tientallen wagens van vakantiegangers die hun voertuig daar achterlaten bij vertrek hebben er vuur gevat. Op sociale media circuleren beelden van dichte rookwolken die tot in het centrum van Parijs zichtbaar zijn. De brandweer is massaal aanwezig. Nog in Frankrijk, in de kerncentrale van Grevelingen in het noorden van het land, liggen drie reactoren stil door een massale toestroom van kwallen in het koelwater. Er kan maar één reactor van de zes op volle kracht draaien. De centrale kampte al met problemen door de droogte en de vele hittegolven in Frankrijk. De centrale is de grootste van West-Europa en produceert stroom voor een groot aantal gezinnen en bedrijven in Frankrijk en daarbuiten. Voor de veiligheid zou er geen probleem zijn. Kwallen duiken deze zomer buitengewoon vaak op aan de Franse kust. En na een nieuw doelpuntenrijk spektakelstuk is Union er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs voor de Champions League voetbal. Bij de Noren van Bodo Glimt ging het aan het eind van de tweede verlenging door de knieën en verloor met 3-2. Thuis had Union 3-3 gespeeld tegen de Noren. De Brusselse goals waren van Guilherme en Fousseini. De nacht is helder en zacht, minima tot 16 graden. Daarna snijden we een driedaagse aan met puffen en blazen. Tot 32 graden warm en op donderdag en vrijdag kunnen dat er lokaal 35 worden.